0: Goedemorgen, mijn zoons.
1: Radio Vida Plus, llenando tu vida de paz.